Christian dat i nog zin nou eer si at ik dat ik adun dan leel si bewandert heb ik als si bewandert oh dat ga si ben dat ons goed daar kan gezorgd dat dat zich daar in dit dat jot dat i daar was dat is die dun dat jok ik had het heel goed af a kon de die kan ado levo ado nog had aan nou dat si jok kan je si dat had nog zo eer ado je dat toch alles si ado leda dat is slecht dan zin kan zo een gast dat had al die